Turn your radio on, dat u dat gemaakt kunnen met z'n teieren, mooien, schijnen goeden, goeden oven, goede middag, schijn woch, schijn tjoe, en zo weiter. Ne? Also, country steht im Programm, maar dan maken we dat, is er ganze cowboy sitzt hier op te leeren, en dat is dat wat nog mis, mijn pad is geparkt, is een parkscheif gedreind, ne? Niet dat hij nog een passion heeft, of wie nennt hij dat, ja. En, ja, we leren los. We leren los met een titel van Luke Bryan, Country and She Knows It.

De Really Green zingt single Think As You Drunk, komt in Arendswans te mee op de markt. En meer spelen ze loop.